0: Hennen från Leon med chiliplanten.
1: Tack vad du gjort på det, Anna.
2: Människan sen kom och vård. Det hade varit två manar uppe i stapsänen. En av vårt med genom och våren och en av vårt tryggbliven. Två frus våren med att hantmelmålen. En i ett med och en blev trygg. Då de vökt, dan ge veten nicht, vån dag jyn haar kom och vård. Det aber sel ge veten. Wann de hus wird je west haut, wann er de nacht de deif komme wod, dann wod he je wirkt haben en nicht loten en sin husen en breken. Dora mat je ook reed zennen, dann de menschen sehen kämt en stund, wa je nicht domet regnen. Wer erst de trühe, weise knacht, den sin haar ewe sin hushold je saad haft, en to reicht de tit eten te geven. Gout verdient knacht, wann die Haar am Dobby traft, wann he kämmt. Je leeft wat ek u sei. Den wort hei ewa all sin hab en goot saaten, aber wann dort en beise knacht es, en to sich selbst sagt, mein Haar kämmt noch lang nicht, an anfangt man sin met knachts arom zu schlonen, an mit andere lüde jons taub zu freten und zu süpen, den knacht sin Haar wort an en dag kommen, an den he nicht um et regent, an eine Stunde, an der hier nicht damit daran denkt. Die wird dann seine Strophe kriegen, an mit der heichle Taub durchsenden müssen, wo sie heilen und mit den Tänenknirschen wurden. Dann ist das Himmelreich auch damit zu verglichen, wo die Jungfrühlied ihre Lampe nehmen, um den Brieg um entgegen zu gehen. Fünf von denen wären klug und fünf wären nicht klug. Die fünf Klugen nehmen bitte ihre Lampen auch noch eine Krug Eil mit. De andere vijf aber wären dwals genoeg, nicht eilig met te nemen van ihre lampen. Als de brigam nog zich luren leidt, worden ze alle schleiperig en schleipen aan. Aber midden in de nacht, wie met eenmaal in je schrecht, de brigam kämpt, komt amend jegen. Dan stonden de jungfrulied alle tien op en putsten ihre lampen. Dan zeiden de dwalsche vijf to de kluke. Jeft ons wat van jene eil, dan onze lampen gonen uit. Aber de kluke zeden to aan, voor ons alle riekt dat nicht tau. Goed lever en keept voor u zelfst. En als ze jingen eil keepen, keem de brigom en de doorreed weer jingen met en en to de kast, en de der wordt tau gesloten. Nou her keemen de dwaltje vief en zeden, haar, haar, lood ons en en. Hij aber zegt, ik zei je de waarheid, ik kan je niet. Daarom zit waken, dan je weet niet de dag, nog de stund, wanneer hij komen wil. Dat hemelrijk wordt zo zijn als van een man op een reis voer, en zijn deine roept en aan zijn familie aanvertrouwd. En hij heeft den eersten vijf pingeltjes geld, den anderen twee en den derden eind, en jedem donor als hij hem staan weer te hanteren en voorwaai. En die vijf gekregen houd, ging voort en handel door met en je won vijf meer. Zo ook die met de twee, je won twee meer. Aber die maar eentje gekregen houd, ging en begroof zijn haren zijn geld. Dan om de lange tijd kwam de haar met zijn dienen te verrekenen. Dan kwam de eerste, die vijf pingeltjes gekregen houd en bracht zijn haren vijf meer en zei, du geefst mij vijf en ik heb door met vijf meer gewonnen. Zijn haar zei to hem, du gouda truie knacht, du hast goed gedonen. Du best even weinig truie waast, ik word die even veel zaten. Go en vrij die met dienen haren met. Dan kwam die met de twee ver en zei haar, du geefst mij twee en ik heb door met twee meer gewonnen. Zijn haar zei to hem, hast goed gedonen, gouda truie knacht. Du best even weinig truie waast, ik word die even veel zaten. Go en vrij die met dienen haren met. Dan kwam ook die ver, die eentje kregen houden zijn haar. Ik wist dat du een hoorde maand best. Du arens door wo du nicht gezeid hast, en zaumelst door wo du nicht in de rie gebracht hast. Daar weet wie mij angst, en ik ging en begroof dien geld in de eed. Hier hast du dat dienje. Zijn haar aber zeite arm, du beza fühle knacht. Du wist dat ik arend, wo ik nicht gezeid hab, en zomel, wo ik nicht in de rie gebracht hab, dan halst du mijn geld zult haben in de bank gelegd. And Don

Fairstone en fairnemste en Galilea en overmål utreid, kem Herodias er de dochter nern en daunst, en Herodes en dei de met am om derselten gefaldout. Dan se de kenig to dat merke, frøg mi no irgend wout wat u west, ek wo die dat geven. En hij versprøg er met een schwur doorab, dat hij er bot op zijn halve kenigrecht geven wordt wo no se frøge wordt. Dan ging ze eruit en vroeg haar moeder, nu wat ze vroegen zal. Die zei, nu je houdt den diep in zijn kop. Dan ging ze voort, schwind, treden om kenig en zei, jef me nu voort op naar schief, je houdt den diep in zijn kop. De kenig weer zeer en twee door even, op een wiel hij je schworen houdt, en om zijn jaast er het halven, wil hij er dat niet afzagen. Dan schekt hij plaatselijk een henker, en bevol arm Jehoon zijn een kop te brengen. De man ging en haakt Jehoon een kop af en bracht aan den op een schief. Hij heeft dat meer gedaan en die heeft den er moeder. Als Jehoon zijn jingen dat hierden, kamen die en leden zijn lief en een graf. De apostel zamelde zich om Jezus en zeiden aan alles wat ze gedonen en geleerd houden. Wil er zo veel mensen aan en her gingen, zei hij toe aan, wir haben hier nicht einmal Gelegenheit zu eten. Kommt, weil wir wohl für uns allein gehen. Und dann stellt ihr Rühen. Und sie fuhren an der Lamm, nur eine einsame Stadt, wo sie für sich allein wären. Und die Menschen sahen an Weich vorn und viele kannten an. Und aus all den Städten rannten die Menschen der Fout durchhahn und kämen durch eine Hahn aus sie. Und als er am Eiwe ging, sah er dort große Schau von Menschen. Nam jaume dat even aan, dan die weer zo als schoop onen hoort, en zo vonk hij vader aan te leren. Nu weer daar overal, lood no middag, zodat zijn jingen no aan keimene zeden, dit is een eenzame steed, en dat is al zeer lood. Schek die mensen weg dat ze in de steden en darpen, en om je heen konen en zich brood kepen dat ze wat te eten hebben. Hij aber zed, geeft die aan te eten. Ze zeiden te hem, dat wordt 8 maanden loon brokken. Zal wie zoveel aan brood spenden aan te eten te geven? Hoeveel sterke brood heb je? God kijkt hem al. En ze gingen en vongen uit en zeiden, 5 en 2 vers. Dan beveel Jezus aan dat ze zich alle en groepen op een reine gras dool zaten zullen. Zo zaten ze zich dool en groepen van 100 en van 50. Hij neemt de 5 brood en de 2 vers en kijkt en op naar hemel, dankt ervoor en brukt het brood. Dan geeft hij de jingen dat, de mensen ver te laaien. Hij verdeelt de 2 vers ook aan je aan alle. Ze aten alle en worden zout. Dan lozen de jingen nog 12 kar vol bietekes brood en vers toe. En die jeten houden door ongeveer 5000 man. Daarop schijkt Jezus in de jinge voet en alom te stien en voorop nu Bethsaida te voeren, während hij van volk afscheid neemt. Als de eerst waag weer een jink hij en een boy te beden. Als het ovend wordt, weer de lam midden op hem zee en hij weer alleen op hem land. En hij zag dat de jinge zich aan de roden kweelden, wil ze den wind van veren houden. Jegen morgen kwam Jezus op hem water, nu aan op toe gegonen, en hij wil bij aan voorbij gaan. Maar als hij aan zagen op een water gaan, dacht ze, hij weer een geest, en verveerde zich dat ze uit angst aanvangen te schreeuwen. Hij aber reed toe aan en zei, ze zullen maar je troost zijn, dit zie ik, vergt u niet. Dan stieg hij bij aan en alarmen neer, en de wind leed zich. Ze wisten bloos niet wat ze denken zullen, wil ze dat nog niet verstonen houden, wo Jezus dat met dat broodje doen houd, wären ihre Horte noch verschloten. Als sie am anderen Eiwa an Genezareth ankämen, ankerte sie sich durch Faust. Und sobald sie aus der Lamm stiegen, kannten die Menschen Jesus an Randen und der ganze Umgegend und Drügen, die krank auf ihre Madrauzen, nur Jesus, wo immer sie hier denn dort hier. Und wo immer sie in der Städte, an Darpa oder auf dem Land kämen, lede sie die krank auf dem Mooi plaats en prager naam, dat hij aan bloos zo loten den zoom aan zijn kleden aanscheren. En alle die hem aanscheren, worden gezond.
Dan kamen die Pharisäer an welke van de schriftgeleerde

fabreke getaald. En de door voorbijgingen schedden met de kaap en lasterden en zeiden, aha, du den tempel doorbrakst en een dreideur opbuust, raad die zelfs en kom van kriets erauf. Hierozo deden ook de hoge priester en schriftgeleerde even aan spotten en zeiden onja zich, hij heeft anderen geholpen, aber kan zich zelfs niet helpen. Laat den Christus, den König over Israël, nu van kriets erauf komen, dat we zijnen en leven kennen. En die met am toop gekriezig werden, schulden ook even arm. Dan op middag wordt het 3 stunden over een ganzen land diester. En klok 3 uur middag schreef Jezus luid, Eli, Eli, lama, ze wachst dan niet. Dat meint, mijn God, waarom hast du mij verloten? Als een van die daarbij stonden, dat hier de zeden die, kijk de mol, die roept den Elia. Dan raand einer en leidt een schwom vol wien edig tragen, stuurt den op een roerstok en hield am den haan te drinken en zeid, wacht, wel we moet zijnen auf Elia am woord komen erauf nemen. En Jezus schreef luid en geeft zijn odem op. Dan reidt de gordien am tempel van boven bot ungen uten ein. Als de officier die am je in eeuwig stond, zag, wo hij schreef en zijn odem opgeeft, zeid hij, Dis moon erst werkelijk God zien zijn. Door werden ook vroegers, die van Wiedem toot kikten, door je werden Marie van Magdala, en Marie, den jongere Jacob en Jozef ere mutter, en Salome. Deze vroegers werden in Galilea met arm gewaast en houden voor arm gezorgd. Door werden ook nog maandje andere vroegers, die met arm werden metgekomen naar Jeruzalem. Dat weer hal je ovend, de dag aan den ze reed mogen tom Sabbat. Als het ovend wordt, neem Jozef van Arimathea, een eerlijke roodjever, en een die ook nu dat Godesrijk luurt, den moed bij Pilatus aan hen te gonen en nu Jezus in een lief te vragen. Pilatus wondert zich dat hij al dood weer, en vader den officier en vroeg hem of Jezus al dood weer. En als hij dat derg den officier uitvond, leidt hij Jozef in den lief. Dan koft hij fijne kartoon en neem Jezus erop en wekkelt hem en de kartoon in en leed hem en een zorg dat en een steen uitgehaakt weer en rolt een steen verder op een loch. En Marie van Magdala en Jezus zijn moeder, Marie, posten af hoe ze hem haan leden. Als de Sabbat dan even weer koften Marie van Magdala en Jacob zijn moeder, Marie, en Salome scheinrekende eil den doden en te balsameren. En am eerste dag in de week, tijdig Samarius, als de zon opging, kamen ze om graf, en ze vroegen zich aan een ander, wer aan den steen van de graf der weichrollen wordt. Aber als ze opkikten, zagen ze dat de steen zo groot als die ook weer, al weichrollt weer. Als ze in graf en hen gingen, zagen ze aan de rechte zijde een jongen man en witte kleider zetten. Die geef aan doch een dichtje schraak. Die aber zeiden aan, ze zullen zich niet verrichten. Je ziet nu Jezus van Nazareth, die gekriezigd wordt, die is opgestonden, die is hier niet. Kijkt, dat is de stad waar ze hem handgelegd houden. Aber God en zag zijn jinger en peiteren. Hij wordt ver aan naar Galilea gonen, door waar je hem zijn zoals hij je ziet. Verwillerd dat ze zetterden, gingen die vroegers uit hem graf en vlogen daarvan. En wiel en zo angst wie zeiden zij dat keinem. Als Jezus dan tijdig de nächste dag in een werk opgestonen weer, leidt hij zich dat eerste van Marien van Magdala zijnen, van die hij 7 dievels uitgedreven houdt. Zij ging en zei dat eerste die dat eerste om bij hem gewaast waren, die nog hielden en truurden. Als die hierden dat Jezus leeft en dat ze aan je zijnen houden, je leefde ze dat niet. Nu hier als 2 van aan op een landwaag gingen, leidt Jezus zich van aan en een ander gestalt zijnen. Dan gingen die terug en zeiden de ander dat, maar ze leefden die dat ook niet. Nu hier leidt Jezus zich van de alf zijnen, während de ouden. En hij schuld aan wegen er een ongeloven, dat ze die niet geleefd houden, die aan je zijnen houden dat hij opgestonen via. Hij zei toe aan, God en alle welten en predigt alle mensen dat evangelium. Wer daar geleefd en gedeept wordt, wordt zij.

Vriend wat doorbrengen dat die fausten, solang als die brigam wie an is. Aber die tijd wordt komen, wann die brigam is wordt van aan waargenomen zijn, dan worden ze fausten. Dan red hij to aan dergen gelijknis. Keine neid en niet kleed, zeg op een ouleten op, wie dan red hij dat niet en twee, en dat niet vlek paust niet op dat ouleten op. Und er geht auch keiner nie in Wien, an Ole Wien-Ladersch ernähren. Von den nie in Wien wurden die Ole Ladersch abplauzen, an den Wien verquedden, an die Ladersch wieder verbrockt. Aber nie in Wien mott an nie Ladersch die Gute worden, dann blieft beides gut. Und wer Ole in Wien getrunken haft nicht furt in Darsch nur nie, dann er sagt der Ole erst beter. Dort nehmt sich so herum, dass Jesus einen Sauberterche getreid flecker ging, und seine Jünger plocken sich Ohren und rubbelten die mit der Hang ut und outen die Kirche. Einige Pharisäer fragen, worum do je am Sabbat, wat je in dat je saad sass? Jesus sagte an, hab je nicht gelesen, wat doft und die mit am wären, die denn auch sehr hungrig wären? Wo he am Gotteshuis ging und dat Brot out, dat Gott geweiht wie, en ook die geeft die met aan wieren, dat wie jij dat je zaad, dan dat brood weer bloos voor die priester te eten. En hij zei toe aan, die mensen zien es ook haar even den Sabbat. Aan een ander Sabbat ging hij in een synagoge en een lied. En daar wie een man, dem de rechte hand verdreigd weer. En de schriftgeleerde en Pharisäer posten zeer genijf op naar arm te zijn of hij om Sabbat heilen wordt. Ze zachten ohne Ursurk, am te beschuldigen. Hij aber wist wat ze dachten en zei tot den Mann met de verdrehte Hand, sto op en kom her. Hij stond op en keim nu fern. Dan zei Jesus te aan, ik wil je eind vreuren. Wat dorf einer om Sabbat doen, goudet oder schlachtet, menschenleven raden oder verdorven? Jesus kijkt aan alle Augen en zei tot den Mann, strak deine Hand uit. Hij deed dat, en zijn hand weer zo gezond als de andere. Zij hebben weer een dol genoeg raag te even en rood schlugden onder een ander, wat zij met Jezus doen willen. En die tijd ging Jezus een dag aan een boy te beden, en hij bracht de nacht toe om gebed te God. Samarius roept hij zijn jongen naar zich en wil zich uit aan 12, die hij apostel naamt. Simon, den hij Peter naamt, zijn broeder Andres, Jacob en Johan, Philippe en Bartholomeus, Matthias en Thomas, Jacob, Alfeus zijn zoon, en Simon, Zelotes genaamd, Judas, Jacob zijn zoon, en Judas Iscariot, die hem verroden deed. Hij ging met aan erop en stond woord gelijk weer met een schoof van zijn jongen, en ook een grote deel mensen van Judea en Jeruzalem en van Tyrus en Zeden, die al meer liggen, die gekomen waren om te heren en van ihre krankheiten geheeld te worden. En ook zonen die van andere geesten gekweeld worden, en die worden geheeld. En die mensen proefden om alle aan te scheren, dan van aan kwam de kracht die aan alle heeld. Hij kijkt zijn jongen aan en zei, zelig zij je arme, dan dat Godesrijk is juunt. Zelig zij je, die nu hongeren, dat je zullen zout worden. Zelig zij je die nu hielen, dan je worden lachen. Zelig zij je, want de mensen die om de mensen zijn, zien het halven halsen, versteten, beleidigen en een slechte nomen geven. Dan ziet vrouwen springt uit vrede, dan im hemel wordt hun loon groot zijn. Dan dat is wat hun vorderste profeten ook toegezaad hebben. Aber wij je, die door rijk zijn, je hebben hun een troost al waag. Wee jy, die nu vol en zout zijn, dan jy wordt hongeren. Wee jy, die hier lachen, dan jy worden treuren en helen. Wee jy, van allemaal goud van jy reed, dan dat is wat jy nu vorders van die valse profeten deden. Aber ik zei te jy, die me heren, habt jy nu vriend leef, en dat die goudet die jy hausen, zegen die jy vlieken, en bet voor die de jubileiden. En wer die op ene baag slijt, dem houdt de ander ook aan. En wanneer die weer de jaak waag neemt, dan jaf am ook dat haamt. Wer die am woord prachert, dem jaf dat. En wanneer die weer dat
den je wahrnimmt, dann fahre dort

echt träg. Dout je ro daut voor ander wat je ander wilde wensen voor je te doen. Wat heb je van een dank ervoor, wanneer je die goed zendt, die je goed zendt? Dan die zender zendt ere leef hebben ook goed. En wat heb je van een dank ervoor, wanneer je die goed doen, die je goed doen? Dan dat doen die zender ook. En wanneer je die leen van die je dat rekenen terug te krijgen, wat heb je van een dank ervoor? Dan de zender leen andere zender ook. Van deze rekenen kracht te veel terug te krijgen. Oba, habt je een vriend leef, dood goedet en leed, door wo je nust rekenen terug te krijgen, dan wordt je loon groot zijn en je worden den allerhechsten zine kinder zijn. Dan hij is to de ondankbare bezewichter ook goed en vriendelijk. Daarom ziet Borum hortig, groot zoals je vader Borum hortig is. Dood niet rechten, dan word je ook niet gerecht worden. Verdampt ander niet, dan word je ook niet verdampt worden. Verjeeft en je wordt verjeeft worden. Jeeft en je wordt een gouden moot, dol je direct, toop je scheddert, een eeuwig val en een schoot je jeeft worden. Dan met die moot, die je van ander brokken, wordt je ook toe je mee te worden. En hij reed toe aan der geen gelijknis. Kan een blinger en blingen leiden? Worden die niet bij dem groven en entvallen? Een leerling stijt niet even zijn een leraar. Aber wer uitgeleerd is, wordt zo zijn en als zijn leraar. Waarom zetst du den splatter en den broeder zijn uur, en zetst den balken niet en den eigen uur? De woek haast du to den broeder zijn, broeder, laat mij die den splatter uit hem uur nemen, want du den balken en den eigen uur niet zetst. Heichler, traag die eerst den balken uit den eigen uur uit, dan wordt du beter zijn kennen, dienen broeder den splatter uit hem uur te tragen. Dan een goede boom draagt niet slechte vrucht, en een slechte boom draagt niet goede vrucht. Jeder boom is aan zijn vrucht te kennen. Een plekt niet vegen van distelen, oder wiendruven van een brombeerbosch. Een goede mens wordt uit dat goede en zijn horten opgespikkerd, goede voor een dag brengen, en een slechte mens brengt van dat slechte en zijn hoort opgespikkerd, slechte voor een dag. Dan wovan dat hoort val is, reet dat muil. Waarom naan je mi haar, en doen een dag niet wat ik je zei? Ik wil je wezen met wem die te verlikken is, die nu mi komt, en heert wat ik zei, en dat dan ook deed. Die is met een mens te vergelijken die een huis bouwt en diep wat op een steen groef om den grond door en op te laaien. Als dan een huur wordt hij kwam, rijdt de stroom num huis op touw en kon dat ober niet bewegen, dan dat stond op een steengrond. Wer ober heert en dat niet deed, die is met een mens te vergelijken die zijn huis ohne grond op de eerd bouwt en de stroom rijdt zich door naun. En het huis valt boldhoog en de schoden weer groot. Als Jezus de mensen alles gezegd had wat hij wil, ging hij naar Capernaum. En een officier zijn knaag, den hij veel rekent, lag doodskrank. Als hij van Jezus hield, schickt hij de Joodse eltersen aan te beden, aan te komen zijn knaag gezond te maken. Als de naar Jezus kwamen, prageren ze aan op erens en zeden, die is het weet dat hij dat voor hem deist. Dan hij heeft een leef voor ons volk en heeft ons een schoel gebouwd. En Jezus ging met aan met. En als hij eerst niet te weet af van huis weeren, schickt de officier vriend om te zeggen, haar, bemeer die niet wieder. Dan ik zie het niet weet dat u onder mijn dag kamst. Daarom heb ik mij niet weet geacht zelfs naar die te komen. Aber zei du bloos dat woord, dan wordt mijn knaag gezond worden. Dan ik zie zelfs een man, die de regering on je doen is, en heb soldaten on je mee, en wanneer ik te eenem zei, go, dan gaat die, en te anderen kom, dan kämpft die. Wanneer ik te mijn knaag zei, doe dit, dan deed die dat. Als Jezus dit hier, wundert hij zich even aan, en draait zich naar de mensen en zegt, ik zei je dit, zo'n geloven heb ik niet gemol in Israël gevangen. Dan kamen die mannen die geschikt weer een trignum huis,
und sagen, dass der kranke Knecht gesund wird. Bald darauf ging Jesus noch eine Stadt, nah in die Hand, und seine Jünger und ein Schauf anderer Menschen kamen auch mit. Als er noch der Nome Stadtspurt kam, drüge sie rot und dort den Menschen rüt. Eine Mutter, ein Wettfrü, ein Einzchen sehen, und aus der Stadt kamen ein Schauf Menschen mit ihr. Als der Herr sagt, ja, mit ihm dort eben und sagt, heil nicht. Dann ging er hin und legte seine Hand auf die Sorg und die Dreher stand still. Dann sagte er, junger Mann, ich sei dir, steh ab. Und der, der wird tot gewesen, recht sich ab und fängt an zu reden. Und er gab die Mutter ihren Sehen. Dann überkam allem eine heilige Ehrfurcht und sie lobten Gott und sagten, und ihr uns als ein großer Prophet abgestanden. Und Gott ist gekommen, sein Volk zu helfen. Dit Nies von Jesus spreidt sich über ganz Judäa an alle Umgehenden. Dann vertalten Johann seine Jünger am alles, was fehlgefallen wir. Dann raubt Johann zwei von seinen Jünger und schickt den nur Jesus und lädt am Fröhren, auf hei de wir, die da kommen soll, oder soll wie nur einen anderen lüren. Aus dem Mann Hahn kämen, sehte sie, Ihr haun de Deeper haft uns geschickt, die zu fragen, auf du de best, die da kommen soll, oder auf wie noch nun anderen lüre sollen. De tiet heil Jesus gerod viel von ihre Gebrechen und Plören und von böse Geister, und heilt viele Blinge, die Augen, dass sie sehen können. Dann seht Jesus da an, Gott sagt ihr haunen, was ihr sehnen und gehört haben. Die Blinge sehnen, die Lohme gohnen, die Utsalz geworden rein, Die Dove hören, die Dodes stonen ab, und die Arme wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist die, die sich nicht über mich ohrt. Aus die von Johannen geschickt erst wach werden, funk he an zu den Menschen von Johannen zu reden. Aus je in der Wildnis anend gingen, wollt reken je zu seinen. Und Schelpruhe mit dort der Wind hanen herweid. Ob in der Wald ging je kicken, wollt je in Maun und feine Wirke Kleider seinen? Kijkt mal, Menschen en diere Kleider, die da hoch herleven, sind am Königshof te fingen. Ob in der Wald ging je kicken, ein Prophet? Jo, und ich sah ju noch mehr als ein Prophet. Dit is die, von dem het geschreven steht, kijkt. Ich wo die meinen Engel vorabschicken, die da den Weg vor dir reden mögt. Dann ich sah ju, dat je hande deeper en je ratere Prophet is als irgend zest weer von een frühmensch geboren. Und doch erst der Kleinste am Gottesreich geraten aus Hei. Und all die Menschen, sogar die Tagskollekte, die Jesus hirten, jeven Gott reicht, und sie hauten sich mit Johann seine Daupt deipeloten. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrte, die den Gott sein Rot veran selbst verachten, und leiten sich nicht von am Deipen. Mit wem kann ich die Menschen von dörden Tag verglicken? Wo liegen die Hahn? Die sind so als Kinge, die auf dem Marktplatz sitzen und einer zum anderen schrien. Wir spielten die Fleet und die tanzten nicht. Wir sungen Klögerleider und die hielten nicht. Dann die Hunde Deeper kam und aut nicht Brot und trunk nicht Wein, dann seht ihr die Hauden Dievel. Die Menschen sehen, als sie kommen und aut und trinkt und die sagen, kickt und Freter und Wien super, die Tagskollekte und Sünder erfremd. Aber Weisheit wird von all ihre Kinder gerecht vor dich. Dann laut einer von den Pharisäern am Ende mit am Tub zu eten. Und er ging bei den Pharisäern am Hüse nennen und sah sich am Dersch. Und er staut wie eine Früh, die in Sünden lebt. Als der dort antwortet, dass Jesus bei den Pharisäern am Hüse am Dersch saut, brachte sie ein Glas voll Dieresalveil. Sie ging hängen, am Stonen und hielten Funk an, am mit ihrer thronende Feit zu wauschen und drehte mit ihrer Hoher. Sie kost am de Feit und gut am de Eil durch Eva. Aus de Pharisäer, der am Engelot haut dit sag, seht he zu sich selbst, wann des Mann ein Prophet wie, wird he weten, wer und wort dit von der Sinn je früh erst, der am angeschiert haft. Und Jesus seht zu am, Simon, ich hab die Wort zu sagen. Und er sagt zu einem Meister, sei. Einer hat zwei Männer Geld geliehen. Einer wie am eine Summe von 500 schuldig und die andere 50. Sie können am dort beide nicht betonen und er streckt an die Schuld.
Sei mir mal, wohne von dir bei Wort am dort meiste regnen. Simon sieht zu arm, ich nehme an, den he dort meiste geschenken haut. Du hast recht, sieht Jesus. Dann dreht Jesus sich nur die Früh und sieht zu Simon, sitzt du diese Früh? Ich käme bei dir am Hüse nähen, und du gibst mir nicht Worte, de Feit zu waschen. Sie aber haf mir de Feit mit ihrer Thronen gewaschen und mit ihrer Haar auf dem Kopf gedreht. Du hast mir kein Kuss gegeben, aber diese Früh haf von dann aus ich in den käme, nicht nur gegeben, meine Feit zu kussen. Du hast mir nicht Öl auf dem Kopf gegoten, aber diese Früh haf mir scheinreckende Öl über Feit gegoten. Darum sei ich die, sind viel Sünden vergeeft. Darum ist ihre Leib so groß. Dann wem auch weinig vergeeft ist, dem seine Leib ist auch so viel weiniger. Und Jesus sagt zu ihr, die sind deine Sünden vergeeft. Dem hat am Top um das sollten fangen dann an, zu sich selbst zu sagen, wer ist dit, diese gar Sünden vergeeft hat. Dann sagt Jesus zu dir früh, du bist durch deinen Glauben geraten. Titel 8. Go in Frieden. Und dort nehmt sich so herum, dass Jesus bald darauf durch all ihre Städte an Darpa ging und predigt das Evangelium vom Gottesreich. Und die 12 Jünger kamen auch mit. Und auch einige Frühes, die von bösen Geistern und Krankheiten wären geheilt worden. Da wie Marie von Magdala, und die 7 Diebel zu Rüttje vorher wären. Und Herodes sind deine, Kusa, seine Früh Johanna, und Susanna, und manche andere, die von ihr haben Gott gegeben haben, für arm zu sorgen. Und als sich viel Volk taubgesammelt haut und andere noch aus alle Städte kämen, red he derchen Glücknis. Da jenken Maune rüht seine so zu sein. Und als er seid, voll walket besied war ich, da wartet verklungt und der Vögel kämen und fraut not ab. Walket voll auf ein Stein, und sobald es dort abkäme, verdreht dort, wie dort nicht Feuchtigkeit haut. Worte von vollmanke Disteln, und die Disteln kämen auch ab und steckten dort. Aber Worte von voll auf gute Erde, dort käme ab und bracht 100-mal so viel. Und als sie dit gesagt hat, schrie ich, hey, wer Uhren haft, dem lot hieren. Dann fragen sie eine Jünger an, was dort Glücknis zu bedienen haut. Er sagt, du hast es gegeben, die Geheimnisse und Gottes Recht zu weiten. To die andere aber rede ich an Gelegnisse, dort sie da nur kicken, kennen und dort aber nicht sehen. Dort sie da nur horchen und dort aber nicht verstehen. Dort Gelegnisse ist dit. Die Sort ist Gott sein Wort. Die ohne Sied wach sind die da hören. Dann kommt die Diebel und nimmt an dort Wort aus dem Horten wach, dort sie nicht sollen glauben und geraten worden. Aber die auf dem Stein sind die, was sie dort Wort hören, dort dann mit Frieden abnehmen. Aber die haben nicht warten. Sie leben eine Zeit lang, aber wenn erst Versicherungen über ankommen, fallen sie auf. Und dort Wort machen Disteln voll, sind die dort Wort hören, die dort dann aber von den Sorgen am Leben, den Reichtum und dort Plagier stecken lassen, dort nicht voll warst. Aber die Sort auf dem Golden Land sind die das Wort hören und dort abrechtig einen guten Hort abnehmen und geduldig blieben, was sie Frucht bringen. Keiner würde eine Lampe anstecken und die dann mit einem Gefäß bestelpen oder einem Bad stahlen. Aber stahlt die auf dem Lampenholer, dort die ihnen kommen, dort Licht sehen können. Dann du erst nicht so heimlich, dort nicht wird für den Tag kommen, und nicht so verstärken, dass es nicht wird gefangen und an Licht gebracht worden. Darum sieht versächtig, wo je horchen. Dann wer immer da haft, dem wird mehr gegeben worden, wer aber nicht haft, von dem wird doch dort genommen worden, was er doch dort haut. Dann kämen seine Mutter und Brüder nur arm und können aber wegen dort viele Volk nicht dicht bekommen. Dann wird an, von wem gesagt, dass seine Mutter und Brüder büten stunden und am Seine mochten. Hei aber seht an, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gott sein Wort hören und donen wird es sagt. Nun nehmen sich dort einen der bestimmten Tag so rum, dass hei und seine Jünger in ein Boot und entstehen, und dann seht hei an, will wie er mehr nur der andere sieht vorn.
an sie leide los. Jesus aber schleip in Wes an, dann käm an je wald ja Windstorm über Meer. Sie kriege so viel Wolter und Boot, dass sie an je vor wären. Und sie kämen und würken arm ab und sehen, Meister, Meister, wie kommen arm? Dann stund he ab und beschwicht den Wind und dort tobende Wolter. Dann leit der Wind no und dort wird ganz still. He aber seht an, wo es jün glauben? Aber sie wunderte sich ut Furcht und sehen einer zum anderen, wer kann det sennen? Dann he haft an je beiden det Wort über Wind und Wolter an der Jehorchen arm. Dann fuhren sie eva nur die Gadarene erjähend an der andere Sied von Galiläa. Und als sie auf dem Land stieg, bejähend am Mann ut der Stadt, der auch lang Dievels gehaut hat. He hat keine Kleider an und lebt auch nicht an den Hus, aber hat sie ihn verblieb in der Gräva. Als er Jesus sah, schrie ich he los und voll ver am Hahn und said, reicht Lüd, wat hab ich mit dir zu donen? Jesus, den höchsten Gott sin sehen. Ich bed quäl mi nicht. Dann er gebot den anderen Geist ut den Mauna Rüte kommen, dann die haut am au lang geplört. Sie hauten am Faust genommen und hängen feit haut am mit Käden gebungen. Und doch, wann die Dievel am ewei käm, reit he die Käden zwei und wird von am in der Wildnis gedreven. Jesus frug am, wo he heit. He said, liege on. Dann er hat viel Dievels an sich. Und sie pracherten arm, an nicht im Aufgrund an zu schicken. Da ab dem Boy großen Herd Schwein. Dann pracherte sie arm, dort he an so loten an die Schweine nennt fuhren. Und er hief dort Tau. Dann fuhren die Dievels ut den Menschen rüt und fuhren an die Schweine nennt. Und die Herd moracht über eine steile Kant am Meer an nennt und versopen. Und aus die Schweine hört sagen, was passiert wir. Randen die nur die Stadt auch auf dem Land und vertalten, was geworden wir. Dann gingen die Menschen heim, zu sehen, was passiert wir. Und kämen nur Jesus und fangen den Mann, aus dem die Dievels herausgefordert werden. Und an ihm kam eine Furcht, als er den Mann vernünftig am Denken an die Kleid, wie Jesus für die Feit sollte sagen. Und die, die seinen Hauden vertalten an, wo die Besetner wie geheilt worden. Dann kam dort Volk ut die ganze Gadarenische am Jägen taub und pracherten am, dass er ihre Jägen verloten soll, dann an Haut eine große Angst gepackt. Und er stieg an die Boote nennen und fuhr träg. Der Mann, ut den die Dievels rütgefahren wären, prachert Jesus, als er bei ihm blieben kon. Aber Jesus schickt am Weg und seht, geh ne Hüs und vertal an dort, wat für große Ding Gott für die Jedonen haft. Und er ging träg, der je ganze staut und vertalt, wat Jesus für große Dinge am Jedonen haut. Und als Jesus träg käm, nehmen sie am ab, dann sie hauten all aula nur am gelührt. Jero dann käm ja Iris, ein verstohlender Mann in der Schule, voll Jesus für eine Feit und prachert am nur sein Hüß zu kommen. Dann sind einzige Tochter, 12 Jahre alt, lag abstorben. Aber während he jink, drängt dort Volk am. Eine Früh, die all 12 Jahre geblatt haut und alles, was sie zum Leben haut, verdoktert haut, und doch von keinem kon geheilt worden, die käm von hingen an Jesus anon und fout am bloß am Kleid, und sie hielt plötzlich ab mit Bleiden. Dann seht Jesus, wer haft mi angeschiert? Als sie dort alle verstreiten, seht Peter zu am Meister, dort Volk drängt und schifft die, und du fragst noch, wer die angeschiert haft. Aber Jesus said, mi haft wer angeschiert, ich mag dort von mi ne Kraft darüber jink. Aus der Früh sagt, dass sie damit nicht kon geheim blieben, funk sie an zu zettern und kämen schmeit sich Jesus für a Feit und seid zu am, dort für alle Menschen, worum sie am angeschiert haut und wo sie plötzlich wie geheilt worden. Dann seid he zu ihr, Tochter, dein Glauben haft die geholfen, go in Frieden. Während er noch red, käm einer von den Synagogen verstohlen sein Hüs und seht zu ihm, deine Tochter ist all gestorben, dann lot den Meister nimmer zufrieden. Aber als Jesus dort hier, seht er zu ihm, fürcht ihn nicht, ich leib bloß. Dann wurde er gesund worden. Als er im Hüse nennt ging,
leit hij keinem met en en komen, buta peiten en jörg op en je haunen, en dat kind er voder en mutter. Bennen wordt om dat kind je hield en je truert, aber hij zegt, ze zullen niet hielen. De is niet dood, die slaapt bloos. Ze aber lachten even arm, dan ze wisten dat die dood wie. Aber hij schijkt de aula ruut, neem er aan de hand en zegt, kind, sto op. Dan kwam de geest treg en er aan hen, en ze stond plötzlich op, en hij bevol aan er wat te eten te geven. En ihre elderen verwunderde zich. Maar hij bevol aan dat hem te zeggen wat er passiert wie. Dan roept Jezus in de 12 jinger toop en geeft aan kracht en volmacht over alle dievel en ook krankheiten te helen. En hij schijkt aan dat Gottesrijk te predigen en de kranken te helen. En hij zei toe aan, neemt nust met op jullie reis, niet goonstaken, niet tauschen, niet brood, ook niet geld, niet eenmaal een tweede hemd. En hoe immer je in een huis en goonen, daar blijft wat je vandoor wieder goonen. En wanneer ze je woer niet opnemen, dan gaat van zo'n stout weg en om aan te warnen, schettert je den stof van de feit. Dan geven ze zich op een weg en gingen der steden en predigden dat evangelium en heilden de kranken. Als Herodes, die over Galilea herrscht, hier wat alles passiert, wist hij niet wat hij denken zal. Dan eingeseden Jehoon weer van dood opgestonen. Eingeseden Elias weer voor een dag gekomen. Eingeseden ook dat een van de oude profeten opgestonen weer. Herodes aber zei, Jehoonen heb ik zelfs den kop afhaken laten, aber wer is dit, van dem ik al dit hier? En hij zocht nog een gelegenheid aan te zijn. En als de apostel terugkamen, vertelde ze aan alles wat ze gedaan hadden. Dan neemt hij aan met, en ze gingen voor zich alleen naar de stad en Bethsaida. Op als het volk dat antwoord, gingen ze aan hier aan. Hij heet aan welkom en reed toe aan van Gottesrijk, en wem dat veelt, den heilt hij. En als het avondwoord, kamen de 12 en zeiden toe aan, schek dat volk weg. Dat ze naar de steden en landschaften en omgeen konen, dat ze onje daar komen en wat te eten vingen, dat wie zijn hier op een stap. Aber hij zei toe aan, geeft je aan te eten. Zij zeiden, wie hebben hier niet meer als 5 brood en 2 vers. Buiten wie zullen voor al deze mensen konen eten kopen, dan er werden ongeveer 5000 man. Hij zei te zijn jinger, laat aan zich 50 am schouwer dol zaten. En ze deden dat, en schaften dat, dat ze zich alle dol zaden. Dan neemt hij de 5 brood en de 2 vers, en kikte op naar de hemel, dankte ver en brukte dat, en geef de jinger dat, de mensen ver te zaden. Ze aten alle en worden zout, en ze lauzen nog 12 kar brokken taup, die even gebleven waren. Eenmaal als Jezus voor zich alleen in gebed weer, kwamen zijn jinger er ook aan. Dan vroeg hij aan, wer die mensen zeiden dat hij wie. Ze zeiden, je houdt de deeper. Eentje ober zijn die best Elia. Eentje zijn die best een van de oude profeten van dood opgestonen. Hij zei toe aan, aber wer zei je dat ik zie? Peter antwoord en zei, du best God zien Christus. Hij woorden aan streng dat geen hem te zijn en zei de mensen zijn moest nog veel lieden en van de eldersten en schriftgeleerden een hoge priester versmeten worden. Hij wordt doodgemerkt worden, aber wordt een derde dag van dood opstonden. Dan zei hij toe aan Aula, wer met mij metkomen wil, moet van zichzelf vergeten, en dergelijk zijn kriets op zich nemen en metkomen. Wem dat door hem te donen is zijn leven te raden, wordt het verlieren, aber wer zijn leven om in het halve verlieren wordt, wordt zich dat raden. Dan wat haft een mens daarvan, wanneer hij de ganse wereld gewendt en over zichzelf verliest en in de grond brengt. Dan wer zich met mij en mijn wereld schämt, met dem wordt de menschen zien zich ook schämen, wanneer hij in zijn heerlijkheid en in voordat zijn heilige engel er heerlijkheid komen wordt. Ik zei u de waarheid, hier stonden eenje die den dood niet schmaken worden, wat ze dat Gottesrijk zijn worden. 8 deur nadem dat Jezus dit gezegd houdt, neemt hij Petren, Johannes en Jacoben en ging met aan op een boogje op om te beden. En während hij bed, ändert zich zijn gezicht en zijn kleider worden schlok wit.
En met eenmaal stonden twee mannen, Moses en Elia, door en reden met Jezus. Die werden in heerlijkheid gekomen om met hem door even te reden, waar hij naar God zien willen in Jeruzalem sterven zal. Maar Peter en die met hem waren, werden zeer sleperig, en als ze eerst ganz wakker waren, zagen ze zijn heerlijkheid en die twee mannen die bij hem stonden. En als die Jezus verleiden, zei Peter tot Jezus, Meester, dat is voor ons goed hier te zijn. Laat ons drie zelten opstalen, een voor die, een voor Moses en een voor Elia. Hij wist niet wat hij zei. Während hij dit zei, kwam de wolk met een schouten even aan en ze vergte zich als ze en die wolk in hen kwamen. Dan kwam de stem uit de wolk en zei, dit is mijn lieve zoon, horcht nu aan. En als die stem verschwonk, wier Jezus daar alleen. Die hielden dat voor zich en reden te keinem daarvan, wat ze in die tijd beleefd houden. Als ze de nächste dag van boer hierop kwamen, trof zich dat zo dat met hem met eenmaal een grote tjof mensen bejeenden. En met eenmaal schreeg een man uit het volk, Meester, ik bid die, kom kijk toch naar mijn zoon, dan ik haar bloos den einen zoon. Am kreeg een geest te holen, dat hij plotseling opschreeg. Daarop kreeg hij den aanstoot, zodat hij uit hem muil schuimt. Die verlaat hem vast niemals en brengt hem schier in de grond. Ik praag er die jongen dat zij den eruit drieven zullen, maar die kunnen dat niet. Dan zei Jezus toe aan, O je ongelevende verdreidend geslacht, wo lang zal ik nog bij u blijven en mij met u afgeven? Breng den zijn maar her. En während de jong haan kwam, schmeit die dievel am wader am aanstoot haan. Dan bevol Jezus den onreinen geest te verloten. Hij heil dat kind en geef zijn vader den wader. En ze staunden alle over God zijn heerlijkheid. Aber während alle man bewundert wat Jezus gedonen houd, zeid hij te zijn jinger, zorg zo dat je hieren wat ik zei. Dan dat es meist zo wiet, dat die mensen zien wat de mensen in de hen gegeven worden. Aber ze verstonden niet wat hij zeid, en dat wat voor aan je heim geholen, dat ze dat niet begrijpen konnen. En ze vergten zich om te vragen wat hij gemeint houdt. Dan fingen de jongen aan zich door even te strijden, wer onder aan de raadste zijn wordt. Als Jezus verneemt wat ze bij zich hem hoorden dachten, neemt hij een klein kind en staal dat bij zich aan. En zei toe aan, wer immer dit kleine kind in mijn nomen opneemt, neemt mij op. En wer mij opneemt, neemt den op die mij geschikt heeft. Aber de geringste onder u wordt de raadste zijn. Dan zei Johan, Meester, wie zagen wem en dienen nomen die wil uitdrieven, en wie verboden am dat wil hij niet einer van ons is? Aber Jezus zei te am, verbeid am dat niet, dan wer niet jij in ons is op onze zied. Als de tijd nodig kwam dat hij zal trekken om hemel genomen worden, en sloot hij zich direct naar Jeruzalem te gaan. Hij schickt woorddreier voorop, die gingen en een Samaritische dorpen in, door voor hem alles rijd te mogen. Maar die nemen hem door niet op, wil hij zich vergenomen houden naar Jeruzalem te reizen. En als die jongen Jacob en Johan dat zagen, zeiden die haar, zal wie vier van hemel erop vorderen, deze even zie te brengen, zoals Elia deed? Hij bekijkt zich om en beschwicht aan en zei, weet je niet van wat voor een geest je stammen? Dan die mensen zijn es niet gekomen dat mensenleven te vernichten, maar dat te raden, en ze gingen nu een ander dorp. Als ze verlengden waag gingen, zei werd er aan haar, ik wil met die metkomen en don't wo die haan geest. Jezus zei te aan, die vaas hebben ihre lager, die vergelungen im himmel hebben ihre naaster, maar die mensen zijn haf nog niet in plaats zijn kop haan te laaien. Dan zei hij te een ander, kom met. Die aber zeid haar, laat mij eerst gaan om mijn vader begroven. Jezus zei te hem, laat de doodje er een doodje begroven. Du aber go en predig dat Gottesrijk. Dan zei nog een ander te hem, haar, ik wil met komen. Aber laat mij eerst gaan van mijn familie afscheid nemen. Jezus aber zei te hem, wer zijn hand om pluig legt en dan trek draagt, is hem Gottesrijk niet te brokken.
Daarop wilde haars ik 70 andere en schek die 2 en 2 toop verzik naar al die steden en dorpen te gonen, wo hij reken haan te komen. Hij zei toe aan, de arend is op Ierens groot, waar er zijn maar weinig arbeider. Praag het in haaren die in de arend je heet, arbeider te schekken toe arenden. Goed, ik schek je zo als lamemanke wilf. Neemt nicht ne geldtausch, nicht een zaak ook nicht schlare met, en begreist keinem hinger wer is, ob uwe emmer je in een huis en inkomen, spreekt in vreden ewer dat huis. En wann du an vredenskind woont, wordt jun vreden ewer aanblieven, wann ober nicht, wordt de trek ewer ju komen. En dat huis ober blieft, eet en drinkt, wat ze ju geven, dan een arbeider is in loon wird. Je zullen nicht van een huis num anderen gonen. Wanneer je aan de stad en inkomen wil ze je opnemen, door eet wat ze je verzaten. Heilt de kranken die daar zijn, en zegt aan dat Godsrijk is aan no aan je komen. Maar waar je aan de stad en inkomen wil ze je niet opnemen, dan gaat er uit op een gaus en zegt, wie wassen ons te jene schouwen, ze gaan stof op die ons van jene stad aanhangt. Maar dit zal je weten, dat je dat Godsrijk dicht bijhouden. Aber ich sage ju, so dem wird an jenem Tag leichter aufkommen als so eine Stadt. Wei die Kuratzin, wei die Bezeda. Und diese große Wunder, die bei ju gedohne worden, während an Tieres und Sienden gedohne worden, die haute sich längst Sack angenommen, eine ausgesäten und sich bekehrt. Dort wird für Tieres und Sienden am Gerecht leichter sein als für ju. Und du Kapernaum, die du himmelhoch erhoven bist, die wirst mit einer Halle aufgestarrt worden. Wer nu ju horcht, horcht nu mi. Wer ju veracht, veracht mi. Und wer mi veracht, veracht dem, der mi geschickt haft. Dann kämen die 70 Frau, trägen sie den Haar, und diene Nomen sind unser gute Dievel ungedon. Hei aber seht du an, ich sag den Sotun aus dem Blitz vom Himmel faulen. Kick dem mal. Ik heb je de kracht gegeven op slangen en skorpionen erom te klungen. En even den fiend zijn je wal te stonen. En je wordt dat nog schoden. Doch je vrijheid zal niet door hebben zijn dat je de geister on je doen zijn. Vrijheid je door toe dat je nomens am himmel geschreven stonen. Dan vrijheid Jezus zich am geist en zegt, ik dank die vader aan haar even himmel en eed, dat u de angeleerde dat hast weten loten, wat u de wijze en je leerde niet verstonen leidst. Voordat dit is zo als du dat voor God en zaagst. Dit is mij alle van voordat even geef worden. En keiner als de voordat weet wer de zeen is. En wer de voordat is weet keiner als de zeen. En wem de zeen zich dat nog wilt weten te loten. Dan draait hij zich naar zijn jinger en zei toe aan alleen. Je zegen zijn die uren die dat zijn wat je zijnen. Dan ik zei je dat veel profeten en kennen je dat zijn willen wat je zijnen. Oba kregen dat niet te zijnen en heren willen wat je heren, oba hebben dat niet geheerd. Bij een gelegenheid stond een schriftgeleerde op en om Jezus op een proef te stalen, zei hij, meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te oorven? Hij zei te hem, wat staat om je zaad geschreven? Wat laatst die door? Hij zei, du zoust God dienen haren van ganzem horten, van ganse zeil, met al dine krachten en al dine gedanken goed zennen, en dine nächsten zoust du ze goed zennen als die zelst. Dan zei Jezus, du hast du raag gezegd, dood, daar wirst du leven. Dan wil hij zich nog zelfs raag voordien en zei te Jezus, wer is mijn nächster? Dan antwoord Jezus aan en zei, da ging ein Mensch von Jerusalem auf nach Jericho und fall der Reiber in den Hang. Die reiten am die Kleider vom Lieb, schlugen am Blodrig, gingen weich und leiten am Hof dort liegen. Da traf sich so, dass ein Priester denselben Weich herauf ging und als der den Mann sah, ging der an der anderen Seite vorbei. Gerade so auch ein Levit. Als der aber dort kam und den Mann sah, ging der an der anderen Seite vorbei. Aber als ein Samariter ab nach seiner Reise bei dort kam und den Mann sah, erbohren die sich über arm. Die ging han und bebunk am seine Wunden, gaut durch Eilien wienen hin, dann saht er am ab seinen Eseln ab, nehm am nur ein Gausthüs und besorgt am.
Als hij nächsten dag verloten wil, geeft hij den wiet twee zelver stekken en zegt hij zal den bezorgen. En wat het meer kosten wordt hij aan betalen wanneer hij terug voorbij kwam. Wanneer van die drie, denkst du weer een nächste aan dem, die de rijbe in de hang gevallen werden? De schriftgeleerde zegt die zich even aan erbormd. Jezus zegt toe aan, dan go en doe ook zo. Als Jezus en zijn jongen weer gingen, kwamen zij nog een dorp. Ne vrouw Martha neem aan bij zich hem huis op. Ze had een zuster Marie, die zou bij Jezus voor een feit en horcht wat hij zei. Martha overleed zich van al dat haar nemen wat er reed te mogen weer. Ze ging om haar en vroeg of hij nog de rom geef dat er zuster er met de arbeid alleen leed. Zei er toch dat ze me helpen zal. De haar zei, Martha, Martha, du zorgst er zo veel dat du verdrustelijk wordt. Door is er maar eind dat er zijn moet, en Marie heeft zich dat beter gewild. En dat zal er niet waargenomen worden. Dat kwam zo ram als Jezus op een gewisse steed en gebed via, en dan ophield dat een van zijn jongen te arm zei haar, leer ons beden zoals je houdt zijn jongen beden leert. Hij zei toe aan, wanneer je beden, dan zegt zo. Ons Vader im Himmel, die nomen zal heilig gehouden worden. Laat die rijk komen, en die wellen op eerden zou je donen worden als im Himmel. Jef ons immer ons dergelijk brood. En verjef ons onze zinden, dan wie vergeven ook allem die ons schuldig zijn. En leid ons niet in de verzekeringen in, maar bewoor ons van den bezen. Dan zei hij toe aan, wo wordt dat zennen, want van jou weer midden in de nacht wordt nu zijn vriend gonen en zei een vriend, lie me drie bultje. Dan een van mijn vrienden is op zijn reis wat mij gekomen en ik heb niets aan ver te zaten. En wanneer die van binnen dan zei wordt, bouwde mij niet. De deur is al toegesloten en ik zie met mijn kinderen al aan bad. Ik kan niet opstonen en die te geven. Ik zei je, wanneer hij ook niet wordt opstonen om die te geven, wil hij zijn vriend weer. Hij wordt ook opstonen en om die geven, wil hij zo aanholen weer. En zo zei ik ook te je, vreugd en je wordt gegeven worden, ziekt en je wordt vingen, klopt aan en de deur wordt opgemerkt worden. Dan werd er haft gekregen, werd er ziekt vingt en werd er aanklopt van dem wordt opgemerkt. Kijk je je een vader denken, die zijn een zin worden de slang geven, van die arm nu een vers vreugen wordt? Oder die arm een skorpioen geven wordt, van die arm nu een ei vreugen wordt? Want je dan, die je slaagt zijn, toch weten jullie kingen te geven wat goed is. Hoeveel meer wordt je een vader im Himmel, die den Heiligen Geist geven, die arm nu vreugen? Jezus dreef een stammen dievel uit. En als de dievel verleidt, funk de stamme Mann an zu reden, und das Volk wundert sich. Ein Jahr über Seden, hei drift de Dievel der Belzebuf den bovorsten Dievel uit. Andere versachten am Doren, dat sie nur ein Tieken vom Himmel früheren. Jesus wist, wat sie dachten, und seht an, irgendein Rick, dat sich an sich selbst nicht einig is, bringt sich selbst in den Grund. Eine Familie, die sich aneinig is, fällt uit den ein. Wann sollten sich mit sich selbst nicht einig is, wo soll dann sein Recht bestohnen? Ich sei dit, will je sein, dat ich die Dievel der Belzebub uittrieb. Wann ich die Dievel dann der Belzebub uittrieb, der wem drieben juni kinge de uit? Darum worden sie juni rechter seinen. Aber wann ich die Dievel der Gott seinen Finger uittrieb, dat meint, dat Gott sein Recht alle juni kommen is. Wann ein Storker, met zijn geweren reedstijd even zijn huis te werken, blijft hem dat zeggen. Maar wanneer een storker als hij even aan komt en hem ongekrijgt, neemt hij aan zijn geweren waag, op die hij zich verleidt en verschenkt wat hij gestolen heeft. Wer niet met mij is, is tegen mij. En wer niet met mij toopzamelt, verstrijdt. Wanneer een andere geest uit een mensch naar uitvoert, wandert hij der wildnissen en zegt nu een plaats waar hij terugkomen kan. En wanneer hij geen vindt, zegt hij zich, ik wil waar de trek naar mijn huis gaan,
van wo ek kam. En wanneer ek kamt, fengt hy dat huis rein en in ordning. Dan jijt hij in holzeg zeven geister die de oeien zijn als hij. En dan traken zij aan de en een wonen door. En dat is met den menschen oeien als het eerst weer. Als Jezus dit zeed, zeed nu vroeg uit een volk met luiderstem. Je zeeend is die liefde die je drucht haft. En die brasten die du je zeuren haast. Hij aber zeed, nog meer je zeeend zijn die God zijn woord hier in donen wordt het zaai. Als het volk zich om meed en noder drängt, vonk hij aan te reden en zegt, dit zijn verkeerde mensen, die zeker nog een teken, en wordt over zes geen teken gegeven worden als dat van den profeten Jona. Zo als Jona een teken van de Nineveten weer, zo wordt de mensen zijn een teken van dit geslacht zijn. De koningin van Zieden, wordt om je rechtsdag opstonen en dit geslacht verdomen. Dan zij kwam van een andere ziedwelt Salomo zijn wijsheid te horen. En hier is een die gerater is als Salomo. De mensen van Nineveh worden om je recht met dit geslacht toop opstonen en aan verdomen. Dan zij bekeerde zich als Jona predigt. En hier is een die zeker gerater is als Jona weer. Wenn een lamp aansteekt, verstaakt die nicht. En bestelt die ook niet met een gefäß. Aber stelt die op een lamp en holen dat die in hen komen, dat licht zijn kennen. Dat uur is dat licht van den Körper. Daarom, wanneer die uur goed is, hast du licht van den ganzen Körper. Aber wanneer die uur schlecht is, is den Körper ganz am diesten. Daarom zegt Dorno dat het licht en je nicht diesternis is. Wanneer die ganze Körper dan licht is, en nus diestert en zich haft, dann wird dein ganzer Körper so voll Licht sein, als wenn dort von der Dach schienende Lamp kommt. Und als sie noch redet, lud am in gewisser Pharisäer an, mit am Taub zu eten. Und er ging in den und sah sich am Dach. Und als die Pharisäer dort sah, wundert er sich, dass Jesus sich vor dem Eten nicht hängen war. Aber der Herr sagt zu am, je Pharisäer holen die Kuffels und Schieven von Büten rein, aber innerlich sei je voll schlachtet und roven. Je Noren, haft die ons no buiten han geschaufen, nicht ook van binnen han geschaufen? Jeft wat je en je haben tem goden, da wordt voor je alles rein zennen. Wee je Pharisäer, je geven van peppermint en del en oude kerkenkruid den tienden, aber am leef to God en je rechtigheid kämmer je je nee. Dat laatste zul je je donen haben, en dat eerste nicht ongeloten haben. Wee je Pharisäer, je zijn jaren de baas te zetten en de synagogen te hebben, en dat je op een marktplaats gereisd worden. Wee je schriftgeleerden en Pharisäer, je heichler, dan je zijn zo als ongetekende greven, even die de mensen gonen en niet antwoorden dat ze door zijn. Dan antwoord aan een van de schriftgeleerden en zegt, meester, wanneer du zoon zaagst, daarmee beleidigst du ons ook. En hij zei, wij ook jou, schriftgeleerde. Je beloden de mensen met lasten, die ze schier niet drogen kennen, en je zelfs rieren niet één vinger aan de drogen te helpen. Wij jou, dan je buwen greven van de profeten, die je nu voorstoot gemerkt hebben. Daarmee bewees je dat goed heette wat je nu voorstoot gedaan hebben. Dan die hebben die bestemd dood gemerkt, en je buwen die aan de greven. Daarom zegt God, en zijn wijsheid, ik wil aan profeten en apostel checken, en welke van die worden zij nog stonen en doodmerken. Daarom wordt dit geslacht voor al die profeten er bloot verantwoordelijk zijn, dat er eerst vergoten worden van dan als de welt de grond gelaagd wordt. Van Abel zijn bloot, wat Zacharias zijn, die tussen den altaar en den tempel omkwam. Jo, ik zei u, dat wordt van dit geslacht gevorderd worden. Wij, je schriftgeleerde, je hebben den erkenningssleutel waargenomen. Je zelf zijn niet in hen gegonen en leiden die niet in hen gonen die in hen willen. Als je aan dit gezegd houdt, voeren de schriftgeleerde en verzeeën aan hoort aan en besmijten aan met verschillende vragen. En luiden hingerlastig naar een antwoord, waarmee ze aan worden beschuldigen kunnen.
Als een trashen en gewaltig schof menschen top je komen wieren, zodat ze zich onjen ander onjaklungden, zeet Jezus eerstens te zijn jinger, heit u voor de Pharisee er heef, dan dat is heichlerie. Door erst nusch verstörken dat niet wordt van een dag komen, en nusch zo heimlich dat er niet weer wordt dan hinger komen. Daarom wordt immer je am diesten gereed haben, wordt am licht te hieren zennen. En wat je een bennerste stoof en een aak gefuscheld haben, wordt vom Hüsendag gepredigt worden. Ik zei u, meine vriend, vercht u nicht voor die den liefdood mogen kennen. En dan nog her, ob er nusch meer donen kennen. Ik wil u aber zeigen, voor wem je verrichten zullen. Vercht u voor dem, die ook krafthaft een haal te schmieden, wann hij je stootje mocht haft. Ik zei u, voor dem vercht u. Waren doch nicht 5 Schmolinge für 2 Cent verkauft, und doch erst bei Gott nicht 1 für jeden? Sogar jene Haar auf dem Kopf sind geteilt. Darum fercht ihr nicht, die sind mehr wert als ein Teil Schmolinge. Ich sage euch, wer mich für einen Menschen bekannt wird, dem wird die Menschen sehen, für Gott seine Engel bekannt. Aber wer sich für einen Menschen von mir lossagt, von dem, wo ich mich auch für Gott seine Engel lossagen. Und wer jegen den Menschen sehen redt, die soll Vergebung kriegen. Wer aber den Heiligen Geist lastet, soll nicht Vergebung kriegen. Wenn sie ju an ihre Schulen für ihre Verstoner an ihr Wolke bringen, dann sorgt nicht darüber, wo sie ju verantwortet worden oder was sie sagen sollen. Dann der Heilige Geist wird ihr groß dann geben, was sie sagen sollen. Dann sagt einer aus dem Volk zu einem Meister, sei meinen Bruder, dat hij zich dat oorfgoed met mij delen zal. Aber hij zei te hem, mensch, wer heeft mij te rechten over je gezaad, over je oorfschaften en te delen? Dan zei hij te hem, ziet verzichtig, paust op, dat je niet jitzig worden. Dat menschenleven hangt niet daarvan af dat een veel bezetten deed. En hij vertaalde aan een gelijknis en zei, dat weer een rijke man, die van zijn land een grote arend gekregen had. Hij dacht bij zichzelf wat hij doen zal, dan hij houdt niet spekkerruim de arenden in te brengen. Dan zei hij, dit is wat ik doen wil. Ik wil mijn spekkers doorbreken en je rater buien. En daarbij wil ik al mijn getreden mijn zaken houden. En dan wil ik te mijn zeil zijn. Zeil, du hast vele jaren een groot en verrood opgespekkerd. Nu zie je ruig, aat en drink en zie moedig. Gott aber sagt zu ihm, du nur, diese Nacht wird deine Seele von dir gefordert worden. Und wer wird dort dann kriegen, wo du die Wache leicht hast? So wird die Gönnen, die für sich selbst ein Schautzwache leihen, und aber für Gott zu besehen nicht rick sind. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt nicht über jün Leben, was ihr eten worden, oder über jün Lief, was ihr antreiben sollen. Dat leven is meer als dat eten en die lief meer als die kleidung. Kijk naar de kraaien. Die zaaien niet en arenden ook niet. Die hebben niet spekkers of stalingen. En toch jaft God aan ervouda. En hoeveel meer zijn je niet weet als de vijl? Wer kan zijn leven dat hem zorgen een stund aanleggen? Waar je zo'n kleinigheid niet voor zich brengen, waarom dan even dat andere zorgen? Kijk naar de lelje voor die wassen. Die arbeiten nicht und spannen nicht, und doch sage ich euch, dass Salomo in seiner Herrlichkeit nicht einmal so stramm gekleidet wie als eine von dir. Wenn Gott das große Bestab so kleiden deit, dass von dir hier erst und morgen im Ofen geschmeten wird, wofür mehr wird er euch dann nicht kleiden? Oh, wo ist ihr Glauben doch so klein? Mögt ihr dort nicht vor, dass Eva wollt ihr eten und trinken sollen? Sorgt doch nicht, Eva. Nou, al zo wat trachten de heiden in deze wereld. Jun voordat weet dat je dat alle brokken. Of wat tracht nou dat Gottesrijk, dan wordt je dat dit bovenend kriegen. Vergt je niet, kleine heer, dat als je voordat zijn de vrijheid, je dat Gottesrijk te geven. Verkeep wat je hebben en geeft ook de armen. Verschaft je geldtauschen die niet oud worden. En schaut ze am hemel, die niemals opneemt, wo de dijf niet bekennen. En de matten niet vreten. Dan wo jun schouts es, wordt jun hoort zennen.
Ziet je kleed en reed en loot je een lampen brennen, zoals mannen die doen luren dat er haar van de kast komen zal. Dat wanneer hij kampt en aanklopt, zij hem dan plotseling de deur opmerken kennen. Dat wordt voor die dingen goed zijn, die de haar reed traf wanneer hij kampt. Ik zei je de waarheid, dan wordt hij zich de schaalduk aanbingen aan om dat checken, en dan wordt hij aan bedienen. Dat wordt voor die dingen goed zijn, wanneer hij haar aan reed traf, zogar wanneer hij middernacht of de klok 3 z'n morgens kampt. Over dit moet je weten, wanneer een huis haar je wist hou te wonen klokkentijd te Dave komen wordt, wordt hij gewerkt hebben en niet laten in zijn huizen inbreken. Je zal ook reed zijn, dan de mensen zijn kampt en een klokkentijd waar je niet door met rekenen. Dan vroeg Peter haar, vertelst u dit gelijkenis bloos to ons of to allen? Daarop antwoordde haar, wer is dan die truie en kloeke knecht, den zijn haar aanstalt over zijn deine te werken, en aan te rechte tijd eten te geven? Dat wordt voor den knecht goed zijn, wanneer haar am dobi traft, dat hij dat deed, wanneer hij terugkomt. Ik zei u oprechtig, die wordt am verantwoordelijk maken voor alles wat hij bezet. Aber wenn die Knecht sich sagt, mein Haar kommt noch lang nicht, und fängt an, manche deiner beide Mondslied und Frühlied herumzuschlonen, und fängt an zu freten und sich zu besüpen, dann wird den Knecht sein Haar einen Tag kommen, wenn er nicht damit rechnet, und eine Stunde, von der er nicht wisst, und wird den zu Grüß verrieven, und wird am seinen Lohn mit die angelebende Taub geben. De knecht, die daar wist wat zijn haar van hem verlangt, en zich over niet reed mag, en niet deed wat hij wil, wordt veel streek krijgen. Maar wer dat niet weet, en deed wat er moet gestroofd worden, wordt weinig streek krijgen. Dan wem veel gegeeft is, van dem wordt ook veel verlangd worden. En wem veel aanvertrouwd is, van dem wordt ook veel gevorderd worden. Ik zie je komen een vier op eeren te brengen, en ik wens me op eerens dat het al brand. Maar ik moet me eerst met een doopdepel laten, en wat me dat van een kwal brengt, wat dat wordt even zijn. Meen je, ik zie je komen vrede op eerens te brengen? Ik zei je bestemd niet, over spoelingen. Van nu aan worden vijf en een familie zich aan een zijn. 3 jij en 2 en 2 jij en 3. De vader wordt jij in de zoon zijn, en de zoon jij in de vader. De moeder jij in de dochter, en de dochter jij in de moeder. De schwiermoeder jij in de schwierdochter. En de schwierdochter jij in de schwiermoeder. En hij zei tot het volk, want je in wasten zijn in de wald opkomen, zei je voet dat wordt reinen. En dat deed ook. En want je feilen dat de wind van zieden bloos, zei je dat wordt heet worden. En dat deed ook. Heichler, je kan aan de eerde om hemel zijn, wo dat water zijn wordt. Waarom kan je niet zijn en woon het tijd wie zijn? En waarom doe je niet zelfs rechten wat recht is? Want u met die jene toop op een wagen om je recht best, dan doe die meeliste de zaak in je wees te slichten, dat hij die niet verm je recht slapen kan, en de rechten die dan den stokmeister overgeven, en de stokmeister die aanstappen laat. Ik zei die, daar kamst u niet eruit. Wat u dat laatste cent betoeld haast. Nu werden in die tijd zonen die Jezus dat van de Galilea vertaalden, die er bloot Pilatus en zijn opfer gemengd houd. Jezus zei, geloof je dat deze Galilea eure zender werden als al de andere Galilea, wil die op deze weg lieden moesten? Ik zei u nee. Want je u niet bekeren worden, waar je alle kracht zo aankomen. Oder de 18, die en Siloa te dood kamen, als de torm op aan een opval. Denk je dat dat oogere zinden werden als alle andere mensen die in Jeruzalem woonden? Ik zei je nee. En wanneer je je niet bekeren worden, waar je alle kracht zo omkomen. Hij vertelt aan dit gelijknis. Een gewisse man had in zijn wiengoorden een vijgenboom geplant, en hij kwam vrucht eraan te zeken op een vonkkene. Dan zei hij tot de wiengoordner, ik zie nu al 3 jaar hingen aan dat je komen vrucht aan deze boom te zeken, en heb geen gevangen. Hef den af. Waarom den nog langer laten kruiften die eer nemen? Hij aber zei, laat den nog 1 jaar stonen. Ik wil am den boom groven en mest erom brengen.
Und wenn die dann Frucht bringt, dann ist es gut. Aber wenn nicht, dann kannst du ihn dann aufhaken. Und er lehnt an eine von ihren Synagogen am Sabbat. Und da wird eine Frau, die all 18 Jahre von einem Geist besäte wird.

juden tjejni. Dan lastat ena van de merda om krits eva armen zed, wan du de Christus best, dan halp die zelst ook ons. Oba de andere beschwicht armen zed, verkst du nicht emol God, dan du best on ja dezelfde verdammnis. En wie krije met recht den loon den wie verdient haben, oba des moon haf nuscht angeschektet gedonen. Dan zed he te Jezus haar, denk on mi, wan du en dien rekenen kamst. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid, die worst van deur met mij in paradies zennen. Dat weer nu klok 12 op middag, dan wordt het maar klok 3 no middag, over de ganse welt diesta, en de zon verdunkeld, en de gardinen tempel reed in de meduten een. En Jezus schreef luid, voordat, ik beveel mijn geest en diene heen. En als hij dit gezegd had, starf hij. Als de officier zag wat er passiert, loofde hij God en zeid, dit is waarhoofdig en vrome man geweest. En als dat volk, dat er omstond en toekijk zag wat er passiert, sloegen die zich op de brust en gingen waar dat reeg. Maar al zijn bekende en de vroegers die van Galilea metgekomen waren, stonden weer op en kikten touw. Nu weer Jozef en roods haar en gouda oprechte man groot door, en houdt een ehrenrood en handelen niet met een gewelligd. Hij weer van de jutsche stout Arimathea, een die ook nog dat Gottesrijk luurt. Dis maand ging nog Pilatus en vroeg nog Jezus in een lief. En hij neemt den erop en wekkelt den een kartoon en leed den aan een niet graf dat uit een steen uitgehaakt weer. En nog niemals weer binnen je leeg houdt. Dat weer aan den dag als hij toen Sabbat reden mogen, en de Sabbat vonk aan. En de vroegste van Galilea metgekomen waren, kamen hier aan, en bezagen zich dat graf en wo zijn lief aangelegd wordt. Dan gingen ze terug, en mogen kriederie en scheinrikkende eil gereid, ober om Sabbat ruiden ze zo, 24. Als dat je zaad verlangt. Dan den eerste dag in de week kamen ze, en je was de andere vroegste met aan, tijdig samarjes noem graf, en brachten die krederie die ze reedgemerkt houden. Aber als ze heen kamen, wie de steen al van graf waar gerald. Dan gingen ze een nen overvangen in haar Jezus in lief niet. En während ze nog niet zo raag wisten wat er ver ging, kamen twee mannen en schlak witte kleider nu aan. Dan, als ze verschrokken en met gezicht wat op hem eerdbuigen, zeiden die te aan, waarom zie ik je den leven je maken dood je? Die is niet hier, die is opgestonen. Denk eraan wat hij te je zeed, als hij nog in Galilea weer. Als hij zeed, de mensen zeed moet de zinde en hengen geeft en je kritisch worden en om derde dag opstonen. Dan dachten zij aan zijn weer. Dan gingen ze terug van graf en vertaalden dat de alf en al de anderen. Dat waren Marie Magdalena en Johanna en Marie, Jacob zijn moeder, en nog andere met aan, die apostel dat vertaalden. Zij behielden dat verlaat je weer, ohne mening, en leefden dat niet. Maar Peter stond op en rand om graf, bekt zich door een en, en zag door zes nuscht aus de kartoonlokers liggen. Hij ging ervan, en wundert zich wat passiert weer. Nu hoor ik, twee van aan weeren groot, den dag op een weg naar Emmaus. En daarop ongeveer 7 mijl van Jeruzalem. En zij onderhielden zich onder een ander van al dat wat passiert weer. En zo als het weer, werden ze zich onderhielden en ihre vreugden houden, nodat Jezus zich aan en ging met. Op beantwoordende uren geholen, dat ze hem niet kenden. En hij zei toe aan, van wat reed je als je taupflengdem waag gingen? Zij stonden in ihrem truier stel. Dan vroeg aan Kleofas, een van aan, best du de eenste vreemde in Jeruzalem die niet weet wat door deze deur passiert is? Hij vroeg aan, wat meest du? Ze zeiden, dat van Jezus van Nazareth, een profeet voor God en mensen, met kracht hingen zijn weerd ook zijn woorden. En wo onze hoge priester en boerste aan hand geven, dat hij hem dood veroordeeld en gekritzigd wordt. Wie overhoopten dat hij die weer die Israël vrijmaken wordt. En boven dit is al dit nu de derde dag, nadat dat passiert.
Dann auch noch haben wir

En reden schmerzel en, en leed am dout op uren. En zei to am, goon om water bij Siloa en wauscht die daar bennen. Siloa meint je schakt zennen. De man jink en wascht zich en keim zijnen trig. Zijne nobaschen die am verheer houden prager zijn vroegen dan, is dit niet de man die daar je weinig zout en prager? Einige meinden dat hij de via, anderen zeiden, nee, dem zit het bloes kracht zo. Hij zal ze maar zeggen, ik zie die. Dan zeiden ze te aan, wo zijn die de uren opgegonnen? Hij zei te aan, een man den ze Jezus nanen, mogen schmerzel, en leed me dat op de uren, en zei te mij, ik zal nu woten bij ze leer gonen en me waschen, en ik kan geen wasch me, en ik kan zijnen. Dan vroegen ze aan, wo de man via? En hij zei, ik weet niet. Dan brachten ze den, die eerst blind geweest wie naar de Pharisäer. Dort wie am Sabbat, als Jesus dort Schmerzel en je reed en den Mann de Uhren opmürg. Dann fragen die Pharisäer am ook, wo hij dort gekommen wie, dort hin nu seinen kon. Hij zei to an, hij leed mi blad op de Uhren, ik wasch mi en ik kan seinen. Dann zei den enge Pharisäer, des Mann is nicht van Gott, dan hij hält nicht den Sabbat. Andere zeiden, wo konnen Sünder so'n Wundertieken donen? Dann jefet door even een spoelung on je aan. Dann zeiden ze nog eenmaal to den blingen man, wat hast du van dem te zeggen? Dan de haft die de uren opgemerkt. Hij zeid, dat is een profeet. De juden geloofden dat nog niet dat de weer blind geweest. En nu zeiden kon, wat ze den man zijn elderen komen leiden en vroegen, is dit jun zeen van den je zeiden dat de blind geboren weer? En wo komt het dat de nu zeiden kon? De elderen zeiden, wie weten dat hij ons zien is, en wie weten ook dat hij blind geboren weer. Wo dat komt dat hij nu zijn kan, oder wer aan de uren opgemerkt heeft, weet wie niet. Vraagt aan, hij is oud genoeg, laat aan van zichzelf reden. Zijne elderen zeiden, zo wil ze zich van de juden verrichten deden, dan de juden werden zich al doorop einig geworden, dat ze irgendwem die Jezus als den Christus anerkend, uit de synagoge eruit zaten worden. Dat is waarom zijn elderen zeiden, hij is oud genoeg, vreugd aan zelfs. Zij leidden den man, die blind was, weer ten tweede maal komen, en zeiden te hem, je hebt God die eer, wie weten dat dit man een zinder is? Hij zei, of hij een zinder is of niet, weet ik niet, op het eind weet ik, ik weer blind en kan nu zijn. Dan vroegen ze hem, wat deed hij aan die? Waarom muurk hij die de uren op? Hij zei, ik zei je dat al eenmaal, en je horchte niet. Waarom wil je dat nog eenmaal horen? Wil je ook zijn jinger worden? Dan schemte ze even aan en zeiden, du bist zijn jinger, wie zijn Moses zijn jinger? Wie weten dat God te Moses gereed heeft? Aber wat deze man belangt, wie weten niet eenmaal waar hij herkomt? De man zei, dat is toch opvallend. Hij heeft mij de uren opgemerkt, en je weet niet waar hij herkomt? Wie weten dat God niet nur Sünder horcht? Hij horcht nur Söhne, die gottesfertig zijn en zijn Wellen donen. Noch heeft niemals wer gehört, dat een blind geboren zijn te uren opgemerkt worden. Wenn des Maun nicht van Gott wier, kon die ook nur staunen. Hierto zeide ze, du bist ganz en Sünden geboren en wirst ons belehren, en ze schmeiten am Rüd. Jesus kreeg dat te hören, dat ze am Rüd geschmeten houden, en als hij aan funk vroeg hij aan of hij aan den Gottessehen geleefd. De man vroeg haar, wer is die? Zei mij dat ik aan hem geleven kan. Jezus zei, du hast den gezenen. Dat is die hier met die reed. Dan zei de man haar, ik leef. En hij bid hem aan. En Jezus zei, ik zie als rechter in deze wereld gekomen, dat die blinde zenend worden en de zenende blind worden. Einige van de Pharisäer, die bij arm wieren, hierden arm dit zeien en vroegen, wat, zijn wie ook blind? Jezus zei, wanneer je blind wieren, wie je niet schuld aan je zenden. Maar nu dat je vergeven zijn te kennen, blijf je schuldig. Ik zei je de waarheid, wenn ik dat het poort en schopstaal en enjeid, op ergend andere wegen even klautert, als een dief en een merder. Wer dat poort en enjeid, als de schop hoort, van die mögte der wacht er op, en de schop hier zijn stem.
Hij roept zijn ene schoop in Nomen en die komen aan hen heran.

Zed, Cornelius, din gebed as je heet worden, en God denkt aan dine goven. Daarom schekt no Jappe en lood Simon, den ze ook Peter aan herholen. De as bij Simon, den Laderjova, die om meer woont, te gaust. Wann de komen wordt, de haft die wou te zeien. Zo schekt ik plaatselijk aan en du hast goed gedonen dat je komen best. Nu zijn we alle hier en God zijn gegeven wordt te heren, wat God die bevolen heeft te zeggen. Dan vond Peter aan te reden en zei, nu zei ik wat hoofdig dat God maken mensen geen onderscheid merkt, aber je alle velken die aanneemt die aan verrichten en doen wat recht is. Dit is de predigt die God de kinge Israël geschekt heeft en dat hij aan den vrede dat Jezus Christus predigen leidt, die over alles haar is. En je weten wat dat ganz Judea passiert is, dat in Galilea aanvang als Johannes in Depen predigt, wo God den Heiligen Geist en zijn kracht over Jezus van Nazareth geten deed, die dan omher ging en godet deed en al die heild die van dievel ongedrekt worden, dan God weer met hem. Wie geven je tekenis van alles dat hij in Jutschenland en in Jeruzalem gedonen heeft? Den hangen ze om kriets dat hij sterven moest. Den wirkt God om dreden dag op en leidt hem waar er zijnen, niet van allemaal, maar bloos van die die God zich voor her gewild houdt, je tekenis daarvan te geven, zogar van ons, die wie met hem toopt gegeten en gedronken hebben, als hij eerst van dood opgestoonen via. En hij beveel ons de mensen te predigen en daarvoor in te stonen dat hij die is die van God bestemd is over levende en doodje rechter te zijn. Hingen deze stonen alle profeten met een getekenis dat voor immer aan hem geleven wordt, wordt er zijn nomen zinden vergeven krijgen. Während Peter deze woord nog reed, valt de Heilige Geest over al die die nu dat woord harichten. En de Juden Christen die met Peter een topje komen weeren, wonderde zich door Eva dat de Heilige Geist ook over de Heiden uitgegoten wordt. Dan ze heden die en andere spreken reden en God loven. Dan zei Peter, kan irgendwer dat woord verbieden dat deze niet zullen gedijpt worden, die den Heiligen Geist grote goed gekregen hebben als wie? En hij beveel aan en Jezus Christus zijn nomen te dijpen. Dan bouwde ze arm nog een paar deur bij aan te blijven. Nu heden de apostel en breder die in Judea waren, dat de heiden ook God zijn woord aangenomen houden. Als Peter naar Jeruzalem kwam, musterden de besneden levende arm en zeiden, du bist bij de onbesneden en ingegonen en hast met antop gegeten. Dan vertaald Peter aan omstandelijk wo dat je komen weer. Hij zei, ik weer aan de stad Joppe en bed. Dan wie ik met eenmaal buiten mij zelfs en houden gezegd. Wat ik zag weer zo als een grote leuken dat aan alle vier aken je holen van hemel erop je loten wordt en dat kwam door erop wo ik weer. Ik kijk door een en en zag vierbeentje tieren van op de eed, wille tieren en kruipende kreten en vegel die in de lucht vliegen. En ik heerde een stem te mij zeggen, Peter, sto op, slacht en aard. Ik aber zei, o nee haar, ik heb nog niemals wat je meent of de anreinend amul genomen. Aber de stem van hemel zei nogmaals te mij, wat God gereinigd heeft, zoust du nicht gemeen nanen. Dit passiert dreimal, en dan wordt dat wader alle trig im Himmelen en genomen. Krijg dan stonden drei Männer, die van Caesarea naar mij geschickt werden, van hem huis wo ik weer. Dan zei de geist to mij, dat ik met aan zal metgonen, en aan nus twijfelen zal. Deze zaasbreider kamen ook met, en wie gingen bij den man im huizen en. Hij vertaald ons, wo hij had zijn en engel bij zich im huizen en komen, en zeiden hier, schekt nou Joppe en laat Simon Peter holen. Die wordt die weer zeiden, woderich du en die ganze familie worden zelig worden. En als ik aanvang toe aan te reden, val die Heilige Geist op aan, zoals die im aanvang op ons val. Dan val mij bij wat de Heer gezegd had. Je hand deep met water, maar je zal met den Heiligen Geist gedeept worden. Want God aan dezelfde goof gegeeft heeft die hij ons geeft als wie aan den Heeren Jezus geleefden, wer weer ik te denken dat ik God terugholen kon.

en kamen nu Caesarea, en gingen door bij de evangelisten Philip om huizen aan, die een van de zeven weer. Die had vijf onbevrede dag dat die de goof houden te profetieën. En als wie door eerst meerdere door weeren, kam Agabus en profeet van Judea doorhaan. Die neemt Paul zijn God van lief en bunk zich door met de hang en de feit en zeed, de Heilige Geest zegt, zo worden de Juden en Jeruzalem den eigen demen tot deze God bingen en de heiden en de hang geven. Als wie dat hier den praagert wie, ook de andere die door weeren, dat hij niks zal naar Jeruzalem gaan. Dan zegt Paul, waarom heel je hier? En breken mij dat hoort. Ik zie reed mij niet meer in Jeruzalem bingen te laten, aber ook voor Jezus in de nomen te sterven. Aber als Paul zich niet even reden leidt, leidt wie aan tevreden en zeden, doe zo als de haar dat wel. En om een paar deur pakt wie toop en reisde naar Jeruzalem. Daar kamen welke jinger van Caesarea met, die brachten ons nu Minas in zijn huis, waar we blijven zullen. De man weer van Cyprus en weer door een van de eerste jinger. En als we naar Jeruzalem kamen, nemen de breder ons met vreden op. De nächste dag ging Paul met ons alle toop naar Europa, waar al de ältesten ook aan kamen. En als Paul aan begreist houdt, vertaalt hij aan omstandig wat de haar der zijn ambt mankte heiden gedoen houdt. Als ze dat hierden, loofde ze den haren. Ze zeiden ober te arm, kijk hem op, broeder, hoeveel duizenden juden tom geloven gekomen zijn, die ober ivrig van dat gezaats entstonen. Die als dat gezaagd worden, dat de juden, die manke heiden wonen, leerst van Moses auf te faulen, en aangezaagd dat ze ihre kingen niet zullen beschnieden, en zich ook niet meer naar ihren moden rechten. Wat dan nu? Dat volk moet zich unbedingt verzamelen, en die worden dat zeker heren, dat du hergekomen bist. Dan doen nu wat wie die zagen. Wie hebben hier vier mannen, die een verspreken op zich genomen hebben? Neem die en go met aan toop der ihre reinigingsceremonieën, en betol de aankosten, dat ze zich kennen de hoor afschnieden loten. Dan worden alle mensen zeinen dat dat niet de waarheid is wat ze van die vertalen, maar dat du zelfs zo leefst als dat je zaad verlangt. Over de heiden die tem geloven gekomen zijn, hebben wie geschreven dat ze zich al nuscht zo wat holen brokken, maar dat ze niet jetzen opfer, niet bloot en niet vlees van een afgeweidet beest eten en zich niet met hoererie afgeven. De nächste dag neemt Paul de mana en heiligt zich met aan taub. Dan ging hij hem tempel aan en zeed aan wanneer ere reinigingsdeur worden ewer zenden. En dat dan voor jeder einem wordt een opfer gebracht worden. En als de zeven deur meist ewer waren, zagen de Juden van Azië aan hem tempel. Zij hetsten dat volk aan en kregen hem te houlen en schreeuwen: Je Israelitische mana, halt! Dit is de man die alle mensen alle wegen leert jegen dat je zaad in deze heilige stad te zenden. En nog meer, hij heeft Grieken am tempel aan hen gebracht en door met deze heilige stad veranreinigd. Dan ze houden am verheer met Trifimus, den Epheser toop en een stoutje zijnen, en moot moesten dat Paul den woord am tempel aan hen genomen hebben. De ganse stout weer am verwoer en randen toop, kregen Paul te holen en slaapten aan met hem tempel eruit en merken plaatselijk de deren touw. Als ze hem verzochten dood te merken, kreeg de soldaten officier te heren dat gans Jeruzalem hem oproer weer. Hij neemt plaatselijk soldaten en officieren en ran door mank. Als ze de officieren en de soldaten zagen, hielden ze op Paul te slonen. Als de officier hand kwam, neem hij Paul en bevol hem met twee keren te bingen. En vroeg hem, wer hij weer en wat hij gedaan had. En in hem volk schreef einer zo en einer zo. En als hij onder al den rommeldijs niet konden uitvingen wat er werkelijk weer, bevol hij Paul en een baraken aan hen te brengen. Als Paul werd opgestopen kwam, weer dat Turkel zo.